0: De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
1: Het weer tot slot.
0: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

Hallo Eindhoven. Wil je even één ding voor mij doen? Als even 10 seconden de meeste herrie kunnen maken, willen maken, dus je kan. Kom maar, zo hard mogelijk. Ja! Yeah!

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
1: Het weer tot slot.
0: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op.

it's torn. It looks like it's a dying and it's hardly been born.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
1: Het weer tot slot.
0: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: goedenacht. Ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
1: Het weer tot slot.
0: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Noord-Brabant wil de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. De maatregel volgt op een rechtszaak van MOB en een rechtelijke uitspraak. Volgens de provincie zijn er geen alternatieven. De oppositie reageert woedend op het besluit dat uiterlijk in oktober moet worden uitgevoerd. Bij een grote brand in de Noorse stad Drammen, nabij Oslo, zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest. Door de harde wind verspreidde het vuur zich snel. Onder de bewoners werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen geen dodelijke slachtoffers. 1 brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid blijven zeker een jaar langer open. Van het beschikbare budget van 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro over. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders post-covid. Ongeveer 15.000 zijn arbeidsongeschikt. Een genezende behandeling is er nog niet. Vermoeidheid, concentratieverlies en ademhalingsproblemen komen het vaakst voor. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente op zijn school. De rechter achtte hem verminderd toerekeningsvatbaar, maar legde toch de geëiste straf op. Volgens de rechtbank vormt de jongen een groot psychiatrisch risico en is de kans op herhaling reëel. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag op 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Noord-Brabant wil de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. De maatregel volgt op een rechtszaak van MOB en een rechtelijke uitspraak. Volgens de provincie zijn er geen alternatieven. De oppositie reageert woedend op het besluit dat uiterlijk in oktober moet worden uitgevoerd. Bij een grote brand in de Noorse stad Drammen, nabij Oslo, zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest. Door de harde wind verspreidde het vuur zich snel. Honderden bewoners werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen geen dodelijke slachtoffers. 1 brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid blijven zeker een jaar langer open. Van het beschikbare budget van 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro over. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders post-covid. Ongeveer 15.000 zijn arbeidsongeschikt. Een genezende behandeling is er nog niet. Vermoeidheid, concentratieverlies en ademhalingsproblemen komen het vaakst voor. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente op zijn school. De rechter achtte hem verminderd toerekeningsvatbaar, maar legde toch de geëiste straf op. Volgens de rechtbank vormt de jongen een groot psychiatrisch risico en is de kans op herhaling reëel. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag op 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

het feest dat ik met successen verdiende. Het is mooi, heel sociaal en goed bedoeld. Het is dan ook echt een pleziertje. Maar ik denk, met de wijn in mijn hand.

De Europese Unie roept Israël op af te zien van de uitbreiding van nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Israël stelde bijna 375 miljoen euro beschikbaar voor 34 nieuwe nederzettingen. Volgens de EU vergroot dit mensenrechten schendingen. De Verenigde Naties melden ondertussen dat het geweld door kolonisten dit jaar een recordniveau heeft bereikt. Noord-Brabant wil de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. De maatregel volgt op een rechtszaak van MOB en een rechtelijke uitspraak. Volgens de provincie zijn er geen alternatieven. De oppositie reageert woedend op het besluit dat uiterlijk in oktober moet worden uitgevoerd. Bij een grote brand in de Noorse stad Drammen, nabij Oslo, zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest. Door de harde wind verspreidde het vuur zich snel. Honderden bewoners werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen geen dodelijke slachtoffers. 1 brandweerman raakte licht gewond. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag op 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Voor de tweede dag op rij raakt een stuntman gewond bij een katapultstunt op de Zwarte Cross. Laurent Arabito brak zijn enkel bij de landing nadat eerder Jim Van Ness een zware hersenschudding opliep. De organisatie meldt dat beide stunts technisch goed verliepen, maar schrapt nu wel de vier resterende katapultshows. Een aardbeving met een kracht van 7,3 heeft in Mexico nauwelijks schade veroorzaakt.

Verenigde Naties melden ondertussen dat het geweld door kolonisten dit jaar een recordniveau heeft bereikt. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws.
1: Marokkaanse autoriteiten hebben met Pegasus spyware geprobeerd journalisten te bespioneren. Dat melden Spaanse media. Onder de doelwitten was de Nederlandse oud-NRC-correspondent Koen Greven. Volgens ANP vermoedt hij dat zijn werk over protesten in het Rifgebied de reden was. Of zijn telefoon daadwerkelijk is gehackt, is onbekend. De Iraanse revolutionaire garde bedreigt landen met Amerikaanse troepen die de aanval op Iran ondersteunen. Iran voerde aanvallen uit op militaire doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Volgens de betrokken landen werden raketten en drones onderschept. Er werd nauwelijks schade gemeld en er vielen geen slachtoffers in Jordanië. Voor de tweede dag op rij raakte een stuntman gewond bij een katapultstunt op de Zwarte Cross. Laurent Arabito brak zijn enkel bij de landing nadat eerder Jim Van Ness een zware hersenschudding opliep. De organisatie meldt dat beide stunts technisch goed verliepen, maar schrapt nu wel de vier resterende katapultshows. Een aardbeving met een kracht van 7,3 heeft in Mexico nauwelijks schade veroorzaakt. Het epicentrum lag voor de kust van Guatemala. De beving was voelbaar tot in Mexico-stad en El Salvador. Twee mensen raakten gewond, onder wie een vrouw die uit paniek uit een raam sprong. Grote incidenten bleven verder uit. En dan het weer.

0: is de Rosso Express met André en Dave.
1: Je hebt er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rosso Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
5: De Rosso Express.
4: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
6: André.
4: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
6: Het is zaterdag.
4: Wat is zaterdag?
6: De uitzending.
4: Zaterdag? Nee, zondag.
6: Nee, zaterdag.
4: Helemaal in de war, die vrouw.
6: Ja, nee, het is zaterdag.
4: Wel, nee, hoe kom je daarbij?
5: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rosso Express. Met André en Dave.
7: Echt waar?
4: Nou, oké.

morgen nog wel even.

0: in mijn agenda kijken. 18 juli is het vandaag.
1: Echt waar?
0: Ja, echt. Net gekeken.
1: Oké, okay, dan is het goed. Ik moet even zien toen aan hier, want er hebben hier mensen aan allerlei knopjes gezeten.
0: Oh jee. Ja, dat moet ze niet doen, hè. Goed, welkom naar de nieuwe aflevering van de Rozo Express. Zaterdag 18 juli, wel te verstaan, 2026, toch?
1: Dat neem ik aan van wel.
0: Nou, oké. Okay. Even checken.
1: Dat het 2026 is.
0: Wat?
1: Ja.
0: Nee, laat maar.
1: Dat is het.
0: We begonnen met ons wisselalbum, met het deze week wisselalbum van Connie van der Post. Met Vrouwen zijn vrouwen.
1: Okay, en mannen zijn mannen.
0: Helemaal, ben ik het helemaal mee eens. Het eerste nummer dat we draaiden heette trouwens Telefoongesprek.
1: Ja, de telefoongesprekken gingen vroeger heel anders natuurlijk als nu. En nu is het allemaal... Nou, nee, we bellen ook, hoor.
0: Ja.
1: Maar wij spreken ook, wat ook heel veel mensen doen, is kleine dingetjes inspreken naar elkaar toe.
0: Ja.
1: Ja, dus dan zeg je ik noem maar iets. Hey André, goedemorgen, ik kom eraan, of zo.
0: Ja, of de volgende plaat weer gaan eruit doen we in de studio ook.
1: Ja, maar dat is iets heel anders.
0: Dan app je mij toch ook welke plaat we gaan draaien? Oh nee, ik app jou welke plaat we gaan draaien.
1: Er is iets heel vaags aan de hand hier.
0: Iets heel vaags aan de hand.
1: Ja.
0: Nou, valt er mee, hoor.
1: Ja, vind je van?
0: Ja, dat valt er mee.
1: Ja, ik ben onderwijl even aan het inloggen op Facebook natuurlijk, want ook dat hoort erbij. En goed, we houden je op de hoogte natuurlijk van allerlei soorten muziekstijlen en ga ze maar door. En Facebook zijn nu al aan het luisteren. Linda en Jolanda die zijn al aanwezig. Dus heeft ook zijn voordelen. En voor de rest natuurlijk gaan we een hele hoop leuke muziek draaien. We hebben straks weer wat informatie. Ook die gaat langskomen. En nog eigenlijk heel veel meer. Je kan het zo rek niet bedenken of het gaat gebeuren. En ik heb een paar platen uitgekozen. Ook nog eventjes waarvan je denkt van... Oké. Dave?
0: Foute platen.
1: Ja, weet je, ja, onder het motto weet je dit zeker.
0: Ja, ja. Zullen we dat wel uitzenden?
1: Ja, dat gaan wij uitzenden, ja. Nou, goed.
0: Ik zit achter de knoppen, dat weet je, hè?
1: I know. Oh. Ik weet het.
0: Dus, bij deze. Even ter info.
1: Ja.
0: Goed.
1: Gaan we doen. Ja. Voor de rest leuke muziek draaien dus. En André, straks ook nog de Sint-Anna-feesten die komen eraan. Er is iets in Breda gaande en daar moet ik ook nog even naar kijken. Want ik kon niet precies achterhalen wat het was. Dus daar moet ik ook nog even naar kijken wat het was. Maar het was op het Chasséveld was er iets aan de hand. Dus,
0: okay.
1: Dus daar ga ik ook nog even naar kijken. En natuurlijk nog heel veel meer.
0: We gaan even naar 2024.

0: Renatea.
1: Dames en heren, naar 2024.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Je zei het daar straks goed. Dus
1: Iris, ja, daarom. Iris Jean was dit. Met Gut and Ideal. Ja, oké.
2: Okay. Ja?
1: Ja.
2: Ja, dat is altijd lastig soms, hè?
1: Ja.
2: Gut and Idea.
1: Ja.
2: Ze heeft dus een idee.
1: Ofwel, ik heb een idee. Ja,
2: ja, ik heb een idee. Ja, ik heb een ideetje. Ideetje! Ja.
1: Ideetje.
2: Ja.
1: Ideetje.
2: Hoort er allemaal bij. Ja, het ideetje. Ja. De idee. Ideetje. En dan krijg je zo'n lampje boven je hoofd te zien en zo.
1: Hey, ja, inderdaad.
2: Ja, ding! Ja, dat lampje.
1: Ja, ding! Nee, dat mag je dadelijk weer.
2: Nee,
1: dat is een ander item.
2: Ja.
1: Trouwens, voor de liefhebbers van Rob de Nijs. In het derde uur hebben wij nog een Rob de Nijs nummer niet ingevuld. Dus aan jullie de vraag, welk nummer willen jullie horen?
2: Ja. Ja. Ja, kunnen we doen.
1: Dus, ja. Ja, dus ja. Vandaar.
2: Ja. Dus. Jolanda en Linda die zijn nou helemaal zo van... Ja, dan krijg je dat weer.
1: Ja.
2: Ja, dan krijg je weer zo'n effect. Trouwens, straks gaan we het even hebben over wat er inderdaad op Chasséveld was. Ik was het even vergeten dat was.
1: Ja.
2: En we gaan het even hebben over het Sint-Anna-feest ook nog. Maar goed, dat allemaal later. Eerst is het ook nodig tijd voor een stukje beweging. Want ook dat hoort erbij. Ja, toch?
1: Ja, dacht ik wel. Vandaar dat de piano hier in de studio staat.
2: Ja, dat. Ja.
3: En hier is de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gaubits.
4: Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Als u rechtop staat en begint met uw linkerarm omhoog, uw rechterarm omlaag, en dan gaan ze beide naar voren, ze wisselen, de ene komt omhoog, de andere gaat omlaag, en u trekt ze goed aan. Dus nu weer links hoog, dan rechts hoog. Wissel en wissel en blijf rechtop staan. De armen gestrekt en niet veren in de knieën. Dus een hakbeweging. Hoofd op. Goed zo. Trek en trek. En stoppen. En nu nog een keer de linkerarm voor, de rechter achter. En een makkelijke zwaai wisselen. Rechts voor en links voor. Gewoon maar vlak langs u heen. Veert u nu wel mee. Ontspannen de armen. Zwaai en zwaai. Los in de schouders. Gaat het goed? Halt! Goed. Nou herhalen we de oefening. We gaan 8 keer die gestrekte oefening doen. En dan 8 keer met zwaaien. Linkerarm hoog, rechter laag. Klaar. En wissel. En wissel. En 3. En 4. En 5. Goed gestrekt. 7. En nu losjes. En zwaai. En zwaai. Hoeft niet hoog meer. 5. 6. En nu komt hij weer gestrekt. Ja. Links en rechts, hoog en laag, beide aantrekken, ja. 6, 7 en 8 en los, los, makkelijke zwaai. Halt. Een spreidstand voor de volgende oefening, grote spreidstand, armen zeewaarts. De armen gaan eerst naar voren en dan omlaag tussen de benen door. Houd uw benen recht, steek die armen zo ver mogelijk, tussendoor, achteruit, diep voorover. Kom weer terug, de armen gaan naar voren en opzij. Met een zwaai, voor laag en voor opzij. Trek aan, tussendoor, voorover en terug opzij. Steek omlaag, door en strak uit weer. Omlaag, op je benen recht, zijwaarts. Tussendoor en weer rechtop. Adem uit in de buiging. Adem in bij het opkomen. Door omlaag. Terug opzij. Nog 1 keer. Goed. En die laatste halve minuut, die gaan we een looppas maken. Nu, op uw tenen. U hoort ons niet. En ik mag u niet horen. En u mag u zelf niet horen. Ja, dat had je gedacht. We gaan nog lekker even door. Ja, toch niks aan te doen. Nog 8 minuten. Nog een minuut of 4 seconden. En nu ben je over tijd. Want dit was voor vandaag de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.

0: Ja, die moest er even bij. Ja, die moest er even gebeuren.
1: Je hebt erop geoefend.
0: Nee hoor, ik hoef er niet op geoefend. Nee joh, waarom zou ik daarop oefenen? Dat schud ik uit mijn dingen.
1: Uit jouw dingen. Uit jouw mouw. Ja. Korte mouw dus.
0: Oh, het moet eigenlijk Yoshi worden. Van Rob de Nijs.
1: Yoshi?
0: Ja, okay. Ik krijg allemaal Yoshi binnen.
1: Oké. Okay.
0: En ik zal je vertellen waarom. Yoshi is vandaag jarig.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus ik denk dat we die erop moeten zetten.
1: Ja,
0: ik ben het er helemaal mee eens. Ja, we nemen het niet in beraad. We gaan het gewoon doen. Klaar. Het wordt Yoshi.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Bij deze besloten.
0: Ik had trouwens nog één ding niet gedaan, André. Nog niet tegen Linda gezegd. Een hele goede morgen, schone madame.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus bij deze heb ik dat gedaan. Ja. Okay. André valt er helemaal stil van.
1: Oh nee hoor, ik moet dit even op mijn in laten werken.
0: Op jou. Oh ja. Ja. Ja, ja, je moet het even op je in laten werken.
1: Hè? Ja, zoveel informatie.
0: De opbouw is begonnen voor Breda een concert. En wie er aan meedoen? Hoor je zo. Eerst heb ik iets muziek inderdaad.
1: Oh, jij maakt...
0: En dat doen we met deze.
1: Je maakt het een beetje spannend.
0: Ja, okay. Ja, een beetje spannender maken, toch? Ja. Dat is toch geen probleem?
1: Ja.
0: Dat doen we trouwens als ze het toch over België hebben. Doen we met een Belg. Jawel.
1: Abel.
0: Kom, nou ja, een Italiaanse Belg eigenlijk, hè? Want laten we wel wezen. Rocco Granata.
1: Een Belgische Italiaan kan ook.
0: Ja, nou, Rocco Granata. Rocco Granata. Wij noemden hem ook wel Rocco Handgranata. Vonden we ook altijd leuk om te doen. Maar we gaan hem wel draaien.
1: Explosieve. Vind dat niet zo leuk.
0: Nee, de explosieve dienst. Nee, ja.
1: Dienst.
0: Nee, inderdaad. Nee. Maar goed, we gaan hem wel draaien. En erachteraan bies en slecht. Maar eerst natuurlijk Kom mijn liefste uit 1972.

0: slecht.
1: Wil jij dit slecht noemen?
0: Nee, dat is zo'n titel. Ik denk, ja, wist ik wel dat die reactie kwam.
1: Ja, jij zei het heel kort, slecht.
0: Ja, dat is zo'n titel.
1: Ja.
0: Van dus, ja. Kom van... Uit 1996 trouwens.
1: Vandaag kun je van 1 uur tot en met 11 uur naar Breda in Concert. Nou, wie treden er allemaal op voor Breda in Concert? Het is op het Chasséveld. Dus bij het Chasséthéater voor, zeg maar, die parkeerplaats die daar staat. Bij de bioscoop Pathé. En wie treden er allemaal op? Nou, dat wordt het is een heel lijstje. Want Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Tino Martin, Walter Kroes, Robert van Hemert, John West, Monique Smit komen op het podium. Maar ook Jannes, Jeffrey Heesen, Joël Borelli, Juri Plezier, Justin de Wild, Mike Pedersen, Nelis Leeman, Guido de Graaf, Robert de Pater, Sander Kwarten en Senne en ook nog CV de Weggooiers. Nou, het duurt van 1 tot 11 uur 's avonds. Dus een groot Nederlands festijn op Breda. In Breda, wat we staan. Breda in Concert. En je kan er dus naartoe. Vandaag, 18 juli, is het feest. En het duurt tot 11 uur 's avonds. En het begint allemaal om 1 uur. En natuurlijk een hele hoop bekende namen daar ook bij. Nou, weet je, ik was wat platen aan het zoeken. En op een gegeven moment had ik zoiets van... Oh, ik moet even een aantal plaatjes op die lijst zetten die gewoon echt gewoon... op zijn zachtst gezegd, lekker... ze noemen dat fout, maar gewoon ook letterlijk en figuurlijk... qua teksten soms een beetje fout. En qua muziek / zang kan het ook heel fout zijn. Ze zijn over het algemeen ook allemaal zomers die je gaat horen van mij. Dus ik zou zeggen, ga maar eens even goed luisteren. Want goed. Deze is qua tekst... kan die eigenlijk niet meer in 2026. Maar dat even terzijde, want mensen voelen zichzelf al heel snel dan zo van... dat mag je niet meer zeggen, dat is slecht, fout, ga ze maar door. Hier is Gerard Cox.
2: Ik heb in mijn korte leven toch al heel wat meegemaakt. Zo word je opgehemeld en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk,

vandaag gemaakt. Er is maar één ding dat me raakt. Dat is zo'n lekkere strakke blonde meid op een racefiets. Want daar blijf ik toch wel eventjes voor staan. Zo'n lekkere strakke blonde meid, ja die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs

0: Ja, hey. Wat moet je hier nog over zeggen?
1: Hebben we dit uitgezonden?
0: Nou, ik zal jou vertellen. ik heb natuurlijk een... mijn collectie is, dat weet jij zelf ook, die is heel groot. En toen in de tijd... ik kocht echt alles wat los en vast zat. Dus echt waar. Er kwam een stapel nieuwe singles binnen in de winkels. En dan was het zo van... Oh ja, oh, dit neem ik al mee. Tube, oh, dat is EMI. Dat neem ik ook al mee. Nou, dat was dit dus ook. En dan kwam je thuis. En dan waren er ook al dingen bij die je nooit gehoord had. En dan zat je... Heb ik dit meegenomen? Nou, in dit geval met dit plaatje was dat dus ook.
1: En zou ik hier mijn pick-up naald aan teisteren?
0: Nou, bij dit plaatje was dat dus ook. Alleen het grappige is, als je het nu luistert, het is wel zomers, dat de dames, om nou te zeggen, zo van dat echt geweldig is. Nee, de groep heette Spats. We weten dat er een dame in zat, Siska Brugs uit Amsterdam. En de andere naam, die weten we dus niet. Ze hebben dit nummer trouwens ook, jawel, die heb ik niet in mijn collectie zitten, in het Duits opgenomen.
1: Okay,
0: ja. Volgens mij klopt een aantal andere dingen. Klopt het Duits ook niet van de single, heb ik gehoord. Maar daar ben ik nog wel naar op zoek, want die probeer ik nog een keertje te pakken zien te krijgen. En hun eerste single heb ik ook nog niet. Nee. Maar deze wel, kwam het 84 trouwens. Je hoorde Spats en Perdona me. En natuurlijk...
1: Ik vind het wel een leuke zon die op dat hoesje staat trouwens.
0: Ja, yeah, I know. Maar Spats dus. En daarvoor traden natuurlijk ook nog Gerard Cox. En met zo'n lekkere, strakke blonde meid op een racefiets. Ja, ik weet het. De tekst kan niet meer, maar je wordt er wel vrolijk van. Straks nog meer van die platen waar je denkt van, hoe dan? Want ik was in mijn kasten gedoken en ik had echt zoiets van, oh ja, dit gaan wij ook nog even draaien vandaag. Ik had er nog meer, maar soms moet je wel eens... wel eens een beetje gekke plaatjes draaien. En soms dan moet je ook wel eens eventjes doen. Dus ik had zoiets van, nou laat ik nog wat andere gekke dingen uit de kast trekken.
1: Ja, ik heb in mijn collectie aan een soort van piratenplaten zitten. Maar dan draai me niet meer.
0: En nou nee, sommige dingen moet je niet meer willen. Trouwens, wat wel het grappige is, die piratenplaten, als je die hebt... vooral uit de jaren 70 en 80, moet je maar eens heel goed gaan zoeken. Er zijn bepaalde labels bij op piratenplaten. Dat is onder andere het piratenlabel van waar dingen op zitten, de Dutch Boys op zaten. Dat NOM,
1: oh, ja.
0: NOM
1: ja,
0: Records. Ja, ja. Daar zitten een paar singles bij, die zijn gewoon echt heel duur. Met een nadruk op heel duur. En die worden gezocht door piraten. En die kun je ook heel makkelijk verkopen op internet. En dan betaal je niet een paar tientjes. Maar dan moet je denken aan dat je wel naar de 100 euro of zelfs 200-300 euro toe gaat. En er zitten ook singles bij uit de Telstar periode. Die dus echt gewoon slecht verkocht zijn. En ook daar zitten knijterdure dingen bij.
1: En er werden door piraten destijds ook nog wel eens speciale singles uitgebracht. Met hun piratennaam. Het station. En daar schijnt ook heel veel vraag naar te zijn.
0: Ja, door piraten zelf wel. Ja. Maar over het algemeen verkopen die iets minder dan normaal. Dus ja, die zijn iets minder dan normaal, verkopen die. Maar je moet rekening houden op bepaalde platenlabels. Echt op Telstar zitten ook een aantal dingen. Zijn gewoon knijterduur. En dit is dus ook zo'n... iets waarvan je denkt van... Hoe dan? Maar ja, goed, van de andere kant... Het is ook wel grappig om te horen. Het is gewoon... je weet dat dit een niemandsdalletje zal zijn.
1: Ja, dus zo is men het.
0: Rob de Nijs, daar is nu tijd voor.
1: Ga een klein liedje draaien.
0: Heel klein liedje dan.
1: Ja, heel klein.
0: Oké, voor deze.

0: Misschien bij sommige luisteraars niet zo heel erg bekend. Roos Bluffband, ze maakte hele mooie muziek. Hele kleine muziek ook, hoor je wel, net als dit nummer. En ja, het is ook nog wel eens een wisselalbum geweest trouwens. Ik ben, heet het album en dit nummer dat heette Wonderschoon.
1: Wonderschoon?
0: Ja.
1: Ja, vind je het ook wonderschoon liedje? Vind je het ook wonderschoon liedje?
0: Ja.
1: Ja, toch wel?
0: Ja.
1: Ja, Leander Schoormans, die gaat weer optreden. En dan hebben we het over natuurlijk als organist. En dat allemaal vandaag weer op het monumentale Marschalkerwalkorgel hier in Oosterhout. Oftewel in de Sint-Jans-Basiliek natuurlijk. Daar is weer een optreden vandaag. En dat is zaterdag 18, mocht je op maandag luisteren naar de herhaling. Dan is dat op zaterdag 18 juli. En het is weer een gratis inloopconcert. Vandaag, het begint om 3:00 en het eindigt om 4:15. En ja, goed, je kan er al naar binnen toe voor 3:00. 2:30 geloof ik gaat het, kun je er al naar binnen toe lopen in de basiliek. En is geopend voor bezoekers dan. En je kan er gratis naar binnen toe. Het is de derde editie. Is Leander Schoormans uit Breda te gast. Een jonge muzikus, geldt als een veelzijdig talent. En onder meer verbonden als docent aan de Kooracademie Breda. En de Cathedral Choir School van Utrecht. Daarnaast is hij sinds vorig jaar ook kantor van de Sint-Antonius-kathedraal in Breda. Naast zijn werk als organist en docent houdt hij zich bezig met componeren en doet hij onderzoek naar de Nederlandse muziekgeschiedenis. Tijdens het concert brengt Schoormans een gevarieerd programma ten horen van onder andere Lenz, Ruppe, Bellier en ook onder andere het bekende Toccata in D. Nou, de marktconcerten zijn er dus weer en die worden natuurlijk geheel georganiseerd door onder andere de Sint-Ludens, Stichting Sint-Ludens, samen met natuurlijk het, de vaste organisten van de Sint-Jans Basiliek hier in Oosterhout. Dus weer een marktconcert vanmiddag dus om 3:00 begint Leander Schoormans weer te spelen op het orgel in dit geval.
0: Twee nieuwe hebben we.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Müritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Granzin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oeverterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door de hulpdiensten en omwonenden. De Zwitserse douane heeft vorige maand een Poolse man aangehouden die zonder invoervergunning tientallen bijenkolonies het land wilde binnenbrengen. De 40-jarige man vervoerde de bijen in houten kratten, terwijl sommige los rondvlogen in zijn bestelbus. Hij kreeg een boete van enkele honderden Zwitserse franken opgelegd. Marokkaanse autoriteiten hebben met Pegasus spyware geprobeerd journalisten te bespioneren, dat meldde Spaanse media. Onder de doelwitten was de Nederlandse oud-NRC-correspondent Koen Greven. Volgens ANP vermoedt hij dat zijn werk over protesten in het Rifgebied de reden was. Of zijn telefoon daadwerkelijk is gehackt, is onbekend. De Iraanse revolutionaire garde bedreigt landen met Amerikaanse troepen die de aanval op Iran ondersteunen. Iran voerde aanvallen uit op militaire doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Volgens de betrokken landen werden raketten en drones onderschept. Er werd nauwelijks schade gemeld en er vielen geen slachtoffers in Jordanië. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Uur naar

0: Hij begint wel heel dapper aan zijn dagie uit naar Ajax, Feyenoord. Maar de nachtwacht van Rembrandt interesseert hem geen fluit.
1: Wel Ajax, Feyenoord.
0: Zelfs als zijn club wint, roept hij geen joeg hij met zijn voet.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Rosso Express wisselalbum.
4: Spring naar een vlinder en

0: Welkom in het tweede uur weer van de Rozen Express. Dit was een track van ons wisselalbum van Connie van der Bos met Vrouwen zijn vrouwen zijn vrouwen.
1: Ja, weet je dat zeker?
0: Ja, heel zeker.
1: Ja?
0: Uit 1968. En trouwens ook uit 68 kwam, waarmee we eigenlijk begonnen dit uur, ons treinliedje. Ofwel in dit geval van Doris met de laatste trein naar Rotterdam.
1: Ja, wat ik...

0: Wat ik nooit heb gesnapt, hè.
1: Nou.
0: Die onzin dingen tussen Rotterdam en Amsterdam.
1: Oh, ik heb dat rivaliteit.
0: Dat is gelukkig niet zo heftig. Dat is niet zo meer. Maar dat was eerst wel. En ik heb dat nooit gesnapt.
1: Nee,
0: ik heb dat echt nooit gesnapt. Er zijn aardige Rotterdammers bij. Er zijn vervelende Rotterdammers bij. Er zijn aardige Amsterdammers. Er zijn vervelende Amsterdammers. Ja. Maar jongens, het gaat om een stad. Het gaat om een dorp. We komen allemaal uit Nederland. We wonen alleen ergens anders in Nederland.
1: Ja, klopt.
0: Ja, zo denk ik altijd, maar ja, zo ben ik dan.
1: Amsterdam. Maakt het uit. Helemaal niks.
0: Nee, dat klopt. Nee. Maar ja, zo zit ik in elkaar. Ik vind het altijd een beetje onzin. Dus dat terzijde. Maar ook namens mij een hele goede morgen voor degenen die net ingeschakeld zijn. En natuurlijk ook de mensen bij de OTS, niet te vergeten.
1: Ja, klopt.
0: Die luisteren ook mee. En straks gaan we het eventjes hebben over die Sint-Anna-feesten in Moderschot. Want die zijn volgend weekend. En natuurlijk nog heel veel meer. En ja, weet je wat het punt is, André? Ik heb natuurlijk ook weer twee plaatjes waar ik denk van, oh jee. Waarom? Ja, dus waarom? Die ga je straks ook nog horen. En nog heel veel meer. Dus laten we het daarop houden in ieder geval.
1: Foute plaat. Foute
0: nummers. Je zou het als... Je kan ze bestempelen als... Ja, dit is een beetje fout. Een beetje fout op bepaalde punten. Okay. Ja.
1: Nou,
0: ja. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren.
1: Tijd voor de ANB-plaat. Ballant en ballant deze week.

0: Onze ANB-plaats van deze week, Bollet en Bollands. We gingen naar 1903 en 1978. Met als B-kant Young Girl en als A-kant dus Spaceman.
1: He's a spaceman. Ja, ik vond het toen in de tijd, vond ik dat een van de beste singers van Bollet en Bollands. Maar dat is een beetje een persoonlijkheidje. Ik vond deze heel lekker namelijk. Maar ze hebben wel natuurlijk veel meer mooie platen gemaakt. En Bollet en Bollands door de jaren heen. En eigenlijk zijn ze, hebben ze nooit echt... Het rare is dat ze met andere grote hits hebben gehad. Echt hele grote hits hebben gehad. Maar daarnaast zelf dan weer wat minder grote hits hebben gehad. En dat is eigenlijk wel jammer. Maar ze hebben best wel wat in het Duits gedaan ook. In het Engels. Ze hebben zelfs iets in het Nederlands opgenomen. Zo kun je nog wel even doorgaan.
0: Zullen trouwens die andere ook eens een keertje draaien? Summer of 71 Man.
1: Ja, maar Wait for the Sun vind ik lekker. Ik vind Summer of 71 lekker. Ook heel lekker trouwens, maar meer... Mexico, I Can't Say Goodbye vind ik ook heel erg mooi.
0: Heel mooi nummer.
1: Er zijn nog wel meerdere mooie nummers, maar deze plaat, waar bij Spaceman had ik dus, er was iets wat mij zei zo, oeh, die is lekker.
0: Ga er eens even over nadenken welke dat ik volgende week zal draaien.
1: Er zijn er zat van nadenken. Er is een hele rits van hun wat je kunt draaien, dus ik heb ook het merendeel.
0: Mexico is inderdaad wel leuk nummer.
1: Ik mis nog wel een enkele Duitse van hun. En dus die mis ik wel. Maar ook een aantal heb ik gewoon in mijn kast staan. Maar er zijn wel een aantal. Er is één Duitse die ik nog... die ik is zeker mis. En die komt uit 1973. Maar goed, vertel ik nu wel een keertje. André, weet je wat het punt is? Er zijn natuurlijk nu ondertussen best wel veel dingen te doen in en om Nederland. En je kan zo gek niet bedenken of er zijn. Het gaat wel weer over natuurlijk over de warmte. En over allerlei andere zaken.
0: Het watertekort.
1: Ja, dan wordt er weer gezegd, er is een watertekort. Ik denk zelf dat ze een beetje proberen om mensen te pushen om wat... om dan minder snel, om minder warm te gaan of minder dingen te gaan douchen en zo. Minder lang te gaan douchen. Want we hebben dat natuurlijk die reclame nu ook al. En dan proberen ze het op een andere manier ook nog eventjes uit.
0: Maximaal 5 minuten of zoiets. Nou, goed, dan heb ik net mijn haar gedaan.
1: Dat kan, ik kan het op zich wel. Ik kan het op zich wel. Maar ik ben niet een fan van het kort douchen, zeg maar. Ik ben van het hele lange douchen.
0: En vandaar dat watertekort natuurlijk. Vandaar.
1: Natuurlijk. Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, en vandaag natuurlijk niet te vergeten. Natuurlijk voor heel veel mensen is er natuurlijk allerlei leuke sportdingen. Er is weer sport natuurlijk. En de troostfinale is vanavond. En wie gaat hem winnen? Engeland of Frankrijk? Ik hoop Engeland. En dat zeg ik eerlijk, dat zeg ik er heel eerlijk bij. Maar ja, je weet het maar nooit. En natuurlijk niet te vergeten hebben we ook nog vanavond het 75 jaar Wereldcom muziekconcours op tv. Dat is allemaal op Nederland 1. NPO 3 die heeft om 7 uur het Scootjesielenjournaal. Ja, Max gaat het weer doen. Kloostergast en overleven. Op NPO 3 is er weer een aflevering van Beck en Simon. En dat is een tragische komedie. Die is ook vanavond. Dus die kun je ook naar kijken. Dus ik zou zeggen dat allemaal op de Nederlandse televisie. En straks ga ik het nog even hebben over wat er nog meer te zien is natuurlijk. Sowieso.
0: We moeten één ding niet vergeten. Want het is zomer.
1: Ja, is het zomer?
0: Ja.
1: Het stond vanmorgen in de krant. We gaan weer naar het strand. Want het is zomer.
0: Laat het maar even aan André over.
1: Nee hoor, kan ik ook. Ik

0: Twee nummers uit 1984. Dit was Arnie Jansen met Zomerzon. En daarvoor onze vaste gast in het programma, André van Duin met Want het is zomer.
1: Ja, bijna is het wel een ding. Ja, het is bijna een vaste gast geworden. Ja. Zou je kunnen zeggen natuurlijk.
0: Aan het begin van de uitzending zeker.
1: Absoluut zeker. Nou, het gaat weer gebeuren, want komende vrijdag, dus vrijdag 24 juli, tot en met zondag 26 juli zijn de Jaarmarkt en Sint-Anneke en de Annafeesten in Molenschot weer. Nou, er is natuurlijk een kermis, er is van alles te doen in Molenschot. En ja, goed, je kan eens rek niet bedenken of het is te doen daar. En dat is allemaal in Molenschot, rondom de Sint-Annekerk, moet ik er wel even bij zeggen natuurlijk. En zondag dan wordt de Jaarmarkt in Molenschot gehouden, de jaarlijkse markt. Is een vast moment op de kalender en brengt het dorp samen voor een gezellige zomerdag. Nou, dan hopen we ook dat er natuurlijk mooi weer is en dat het niet regent of vervelend is, want regen wil je dan niet hebben, maar ook niet te heet. Dus de markt die is in ieder geval van 11 tot en met 5 uur, maar er is natuurlijk nog heel veel meer te doen op de Sint-Annafeesten. Optredens, kermis in Molenschot is er natuurlijk dan, en er is een muziek bingo die wordt gehouden. En nou ja, goed, je kan het zo direct niet bedenken. Of het is er dus allemaal bij die Sint-Anna-feesten. En met natuurlijk ook optredens van allerlei artiesten kun je er ook zien. En je kan daar naartoe en het is gewoon gezelligheid. En voor iedereen die wat meer gezelligheid wil hebben, die kan daar naartoe. Dus dat absoluut. Dus ik zou zeggen, ga daar naartoe. Het is in Molenschot. Dat is vlakbij hier. Dat is vlakbij Oostrout. Dus daar hoef je ook niet druk over te maken.
0: Dus Oostrout en Breda, hè?
1: Ja. Ja. Ja, daar zijn weer die Sint-Anna-feesten. Dus ik zou zeggen, ga daar ook eens een kijkje nemen. Goed, Rob de Nijs?
0: Tijd voor Rob.
1: Ja, tijd voor Rob inderdaad.

0: Alweer 9 jaar oud is dit nummer uit 2017, namelijk Haven was dit. Met Summer of You heette het nummer.
1: Summer in You. Maar het ding is wel zo. Het is natuurlijk wel een... hoe heet dat? Dit was wel de akoestische versie. Want het is eigenlijk een up-tempo beat nummer. Ja. Maar dit was wel de akoestische versie.
0: Staat ook op dat album Acoustic Dance Sessions.
1: Gisteren is die begonnen hoor. Jawel, Lollipop en Captain DJ's. 10 dagen kermisfeesten in Tilburg. De kermis in Tilburg is weer begonnen. Hij duurt tot en met zondag 26 juli. En er is van alles. Een nostalgische kermis. Een feest in de

uiteraard. Er is een kermisexpo. Je kan van alles doen. En natuurlijk maandag is het Roze Maandag. Dus dat kunnen we er ook nog even bij vertellen. Kijk trouwens eventjes op kermistilburg.nl voor meer informatie. En dan kun je ook de agenda zien. En dan kun je ook zien wat er allemaal te gebeuren staat. Maar er zijn natuurlijk aardig wat optredens. En nou ja, goed. Aanstaande maandag is het weer Roze Maandag. En ja, wat is er eigenlijk allemaal te zien? Nou ja, goed, de agenda kun je te zien op de website. En er zijn natuurlijk gigantisch veel zaken als allerlei soorten botsauto's. Ga ze maar door. Oude kermissen, nieuwe kermissen, attracties. Je kan ze allemaal bekijken. Ik zou zeggen, ga daar eens naartoe. Ga eens naar de... Hoe heet dat? Ga eens naar de website van... Kermis Tilburg. En dat is gewoon kermistilburg.nl. En dan krijg je dus die Roze Maandag en ga ze maar door. Dus kermistilburg.nl kun je alles op zien over de kermis die nu wordt gehouden in Tilburg. En is de grootste, over het algemeen de grootste kermis van Nederland. Maar het wordt ook gezegd dat het de grootste kermis is van de wereld. Of dat helemaal waar is, durf ik niet te zeggen. Maar in ieder geval wel een van de... Het is sowieso de grootste van de Benelux. Dus ja, ik zou zo zeggen, ga er eens een kijkje nemen. En kijk eens naar hoe die al staat. Want hij, nou ja goed, het is een kermis die is er al... honderden jaren niet, maar die is al heel wat jaar. Dus neem eens een kijkje. Goed, terug naar weer twee plaatjes waar je denkt van... Oh, Dave, nee, ja. De eerste is niet in die zin fout, alhoewel... de tweede is wel wat fouter. Luister maar eens naar de volgende twee platen. We doen het eerst even met deze. Hier zijn Bassie en Adriaan.

bonito como tú.

0: yo come tú. Y no la ves ni la luz. Ay, puerquito come tú. Yo sé más que tú. Que tú, que tú, que tú, que puerquito come tú. ¿Dónde pasa todo?
1: Ja, ik zei toch dat ik weer eens iets uitgekozen had. Uiteindelijk schrijft de Borrequito door Andrezzo, beter bekend als Dries Holte, beter bekend als Andres van Sandra en Andres. En ga zo maar door. Ja, Dries Holte hoorde je inderdaad, oftewel Andrezzo en Borrequito. Vorige keer, toen hoorde je bij mij ook al een plaat van deze goede man. Zij is verliefd op een frikandel. Ja, nou ja, goed, je kan het kan nog gekker en... Ga je binnenkort nog wel wat meer laten horen van deze man. Want hij heeft hele rare dingen opgenomen. En dit was dus de Nederlandse versie van Borrequito. Wat we weer kennen van Perret. En natuurlijk gingen we ook nog even naar Benidorm met Bassie en Adriaan samen. Nou ja, goed, ik had zoiets van... Wat ik al zei, het kan nog gekker. Oh ja, en het volgende uur heb ik ook nog een hele leuke. Vooral eentje is... kan die nog... Ik ben bang van niet. Nee. Die kan ook niet meer. Nee.
2: Daarom laat ik het daarom houden.
1: Ja, zeker weten.
2: Ja, daarom drijven.
1: Maar goed, Andretti hoorde je dus. En Borrequito. André.
2: Ja, tijd voor twee nieuwe.
1: Ik wilde het net zeggen.
2: Ja.

0: Love you, baby.
1: Kriskos Amsterdam en Marcel Kapteins, twee nieuwe platen hier in de Rozo Express.
2: Ja.
1: Ja, dus.
2: We gaan op.
1: We zijn vorige week verschenen.
2: Ja, we moeten even onderweg, André, naar het nieuws. Maar we hebben in ieder geval nog sowieso twee platen die we kunnen draaien. Dus gaan we daar gelijk even mee door. Want dat is natuurlijk ook leuk. Zo laten we wel wezen. Nog twee platen nu. Onder andere deze van Danny Vera.

0: Mo Inktan.
1: Wat een zomer, wat een zomer. Je ziet de zon, je voelt de warmte en je hoort Rozo.

Twee platen uit 2014. Dit was Zip met Zomer. En daarvoor draaiden we dat nummer van Danny Vera. Dat hele mooie nummer van Danny Vera. Met Running with My Boots On. Nou, moet je het niet doen hoor, met het warme weer, zeg ik altijd maar zo. Goed, we gaan eruit met, althans in de tweede uur dan, met een hele foute plaat. Want we hebben wel meer foute platen gedraaid in dit uur. Dus daar gaan we lekker mee door. Tot straks na het nieuws van 12 uur.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af wegens tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. Na het zinken van een duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is één opvarende vermist. Ondanks een zoekactie met duikteams en een sonarboot is de persoon niet gevonden. De politie en de veiligheidsregio gaan uit van een bergingsoperatie. De oorzaak van het zinken is nog onbekend, een aanvaring wordt uitgesloten. Brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Moeritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Granzin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oeverterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door de hulpdiensten en omwonenden. De Zwitserse douane heeft vorige maand een Poolse man aangehouden die zonder invoervergunning tientallen bijenkolonies het land wilde binnenbrengen. De 40-jarige man vervoerde de bijen in houten kratten, terwijl sommige los rondvlogen in zijn bestelbus. Hij kreeg een boete van enkele honderden Zwitserse franken opgelegd. En dan het weer. Het is vanmiddag bewolkt en er kan plaatselijk lichte regen vallen. De wind uit het noordwesten is matig, in het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vanmiddag tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Uur naar

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: 1968, dit was een Zwitserland van ons Zwitseralbum. Vrouwen zijn vrouwen. Het zijn vrouwen. Van Connie van der Bos. Met het nummer dat we eruit heette, Gitaar. En daarvoor ons treinliedje, ons openingsnummer van dit uur, was van José Koning. Met Tussen de Rails.
1: Ja, ze zat waarschijnlijk ook tussen de rails, maar dat is...
0: En we weten ook nooit waar we terechtkomen, want er is altijd een hele verrassing van... Oh, zullen we nou eens deze wissel pakken?
1: Nee, dat is ook waar. Ja, dat is ook helemaal waar. Namens mij...
0: En dan sta je ineens in Madurodam of zo.
1: Nou, precies. Ja. Ook niks mis mee. Namens mij ook een hele goede middag en welkom terug bij het alweer derde uur van de Rozo Express. En goed, tot de klok van 1 uur zijn we bij je. En daarna ben ik er nog 2 uurtjes met nog meer leuke muziek en gekke dingen. En je weet nooit wat je bij mij allemaal te horen krijgt. Dat weet iedereen ondertussen ook wel zo'n beetje, denk ik. Dus, maar in ieder geval, blijf lekker luisteren. En dan gaan we nog veel meer draaien. Maar dat je een compleet nummer over een gitaar kunt maken.
0: Ja.
1: Ja, een gitaar.
0: Ik ken nog wel een nummer.
1: Nou, ik ken er zoals.
0: Ik ben eventjes vergeten wie dat was. Over Fender.
1: Ja, maar My Guitar Gently Weeps is ook een bekende.
0: Ja, oké.
1: Dus ja, dus... het kan alle kanten uit.
0: Ja.
1: Ja. Nou. We gaan het zo meteen nog even hebben over allerlei leuke dingen die nog te doen zijn. En natuurlijk een hele hoop leuke muziek. En straks heb ik weer even van die plaatjes waar je denkt van... Hoe dan? Dus ik zou zeggen, blijf luisteren.
0: Ja. Tijd voor onze XL-track van deze week.
1: Ja.
0: Ik geen XXL-track, maar een XL-track. Want hij duurt namelijk maar 5 minuten 47. Hè? We hebben wel langere XXL-tracks gehad.
1: Oh ja hoor.
0: Oh, juist. Oh, ja, Orkest. Vrienden.

0: onze XL-track van deze week. Klein Orkest, het komt allemaal van het album Het Leed Versiert uit 1982. Vrienden was de titel.
1: Vrienden?
0: Vrienden.
1: Die moet je hebben.
0: Ja.
1: Die zijn heel belangrijk.
0: En goede vrienden.
1: En zeker goede vrienden, maar je moet sowieso zijn vrienden. Ja, ik weet gewoon een... je moet gewoon vrienden hebben. En je hoeft er niet veel te hebben. Maar een paar vrienden is ontzettend fijn om te hebben. En dat is ook van belang. Weet je, André?
0: Ja?
1: Ik had het daarnet nog met Jolanda over. Het is weer zover. Maandag begint het weer. Anderen die zitten denken van, waar heeft hij het over? Dat jij dat niet weet.
0: Wat dan?
1: Wauw. BNB Vol Liefde is er weer.
0: Oh,
1: yes.
0: Ja, maar die volg ik niet. Dus vandaag.
1: Maar gaat dat nou weer niet over dat je dat niet volgt? Het is zulke vermakelijke tv dat ik erom moet lachen. Want je hoeft er niks bij te doen. Je gaat lekker achterover liggen. Je gaat lekker zitten kijken. Je hoeft nergens over na te denken. Het is heerlijk. Het is van de ene kant heel slecht. En van de andere kant is het heerlijk om na te kijken. Nee, het BNB Vol Liefde begint aanstaande maandag weer. En inderdaad, ja, ik kan niet wachten, want ik vind het leuk. Ik vind het leuk om te kijken. Het is echt zo slechte tv dat het gewoon heerlijk is. En er zitten altijd wel wat opmerkingen of uitspraken in. Waarvan ik denk van, oh, die kan ik heel goed misbruiken. Laat ik het daarop houden.
0: In ons programma.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Ja.
1: Dus ook dat komt veel voor. En ik kan er niks aan doen. Maar weet je wat het punt is? Ik hoef het niet per se direct te zien. Ik kan het ook later terugkijken. En ik vind het dan altijd wel lekker als je net voordat je gaat slapen of zo, even dan die aflevering gaat zitten kijken van BNB Vol Liefde. Ik vind het wel heerlijk. Dus ik kijk ze allemaal altijd. En ik weet dat Jolanda ze ook kijkt. En Jolanda die kan niet wachten, zegt ze. Dus, okay. Dat begint aanstaande maandag allemaal weer bij RTL 4. Dus ook dat even meegevend. Nu iets heel anders. Ja. Cel Solido Summer Nights en Summer Haze Close to Fire. Maar eerst dus Diesel en zit zo'n beatje in het plaatje.
0: Let's take the hoofd aan.

0: van de lekkere zomerse nummers. Close to Fire was dit met uit 2022. Met Summer Haze. En over leuke, mooie zomerhits gesproken. Diesel draaiden wij daarvoor uit 1979 met Sensolito Summer Night.
1: Ja, wil je alle hoesen zien? Dan mag je even gaan kijken op onze Facebookpagina. Want dan zie je echt alle platenhoesen van deze single zo'n beetje. En het zijn in verschillende landen uitgekomen. En daardoor krijg je verschillende soorten hoesjes te zien. Dus maakt het ook wel even leuk. Dus ik heb het merendeel van die hoesjes eventjes geplaatst. Zowel uit ons eigen land als de rest van de landen. Die je gewoon zien op onze Facebookpagina Rozo Express. facebook.com/RozoExpress, dan moet ik er wel even bij zeggen, anders dan is het niet zeker. Goed, ook aan Karel en Lovette, die zitten te luisteren, dus die kreeg net de reactie. En niet te hard werken op Karel, dat is ook niet gezond hoor. Nee, ik vind van niet, nee. Ja, nee. En Lovette die zit zo van, oh ja, ik kan lekker zitten kijken hoe hij zit te werken. Ja,
0: ja. En soms moet je het ook aan de anderen overlaten. En kijk, het is hartstikke leuk om te zien hoe anderen werken. Heel leuk.
1: Ja.
0: Heel leuk.
1: Dat zeker. Dat is waar.
0: Kan uren naar kijken.
1: Dat kan ik ook hoor. Nou nee, ik niet. Weet je wat bij mij het nadeel is?
0: Nou.
1: Bij mij is het namelijk zo dat als ik mensen zie werken, dat ik zoiets heb van, oh, ik help al even mee.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, dat is dus bij mij het probleem.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ik ga dus meestal meehelpen. Dus, en dat doe ik ook graag trouwens.
0: Kijk is ook heel leuk. En dan af en toe wat aanwijzingen geven. Van,
1: nee.
0: Ja, dat is leuk.
1: Ja, nee, zo leuk. Ben ik niet. Zo zit ik niet in elkaar, want dat kan niet. Dat vind ik, ik vind altijd, je moet elkaar helpen. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, maar dat doe ik ook. Geef ze aanwijzingen.
1: Ah, ja. Het is weer tijd voor twee van die plaatjes waar je denkt van, oh jee Dave, wat heb je nou eruit gekozen? Nou, luister zelf maar even. De een kan volgens mij absoluut niet meer op de radio. En de andere, nou ja goed, die zul je zelden of nooit op de radio horen.
0: Waarom draai je hem dan?
1: Omdat ik vind dat het kan.
0: Yeah.
1: Ja. Margreet Dolman als eerste. En Buck nog een keer.

0: achteruit van lijn 2 keek ik naar buiten.
1: Verloren.
0: En daar zag ik jou. Verloren stond je voor een etalage.
1: Versleten broek.
0: Ik keek naar je leren jasje en je versleten broek.
1: Je bukte.
0: Je liet iets vallen. En je bukte.

0: struikelde uit de tram en liep je achterna. Billy, spontaan noemde ik je Billy. Ik hoopte zo dat je weer zou bukken.
1: Een cent.
0: Wanhopig gooide ik een cent voor je voeten.
1: Door de straat.
0: Het gerinkel klonk

0: Je liep door.
1: Je liep door? Oh, Billy, waarom liep je door?
0: Een wonder.
1: Ik moest je volgen en hoopte toch zo op een wonder.
0: Een gulden.
1: In een opwelling gooide ik een gulden voor je voeten.
0: Het gonsde.
1: Maar jij versnelde je pas. Mijn gulden liet je liggen. Het gonsde in mijn hoofd.

0: briefje van 100 voor je, Billy. Het was mijn laatste geld.
1: Adem stokte.
0: Het dwarrelde in de wind voor je uit. Wat zou je doen? Mijn adem stokte.
1: Trapte erop.
0: Zag je het briefje niet vallen of wilde je niet bukken? Je trapte erop en liep door.
1: Het niets.
0: Je verdween in het niets. Oh, Billy, Billy, Billy. Oh, buk, buk. Buk nog een keer, vooruit zeg, geluk is toch al zo keer. Ja, buk, buk, buk nog een keer. Doe nou, liefde, vraag niet om meer, nee.

0: Ik had gewaarschuwd dat dit heel fout zou zijn. Deze plaat is, dit is echt gewoon te fout. Albatros en a la Española uit 1974. Trouwens, je moet, daar wel, je moet wel rekening houden met dat je voor de single die ik hier aan, de kwaliteit van deze single die ik hier op lig, moet je al gauw een kleine €50 betalen. Dus en daarvoor ook nog Margreet Dolman en Buck nog een keer. Trouwens, Albatros kwam uit Deurne met Peter van Laar erin en Jan Manders. En ja goed, ze hebben maar twee singles gemaakt. Misschien maar beter ook. Laten we het daarop houden. Ja. Oh, mag ik niet zeggen. Dat heb ik niet gezegd. Nee, ja. Heb ik niet gezegd. Tijd voor Rob dan maar, joh. En ja, ze hebben gekozen voor Yoshi.
1: Ja.
0: Gaan we die ook draaien?
1: Ze draaien hem, hè?
0: Gefeliciteerd trouwens, Yoshi. Want ik weet dat Yoshi vandaag jarig is. En de zoon van Rob de Nijs. Dus bij deze.

0: nieuwe muziek draaien wij natuurlijk ook uiteraard in deze in de Roadshow Express. Dit is Paul Lockister. Hij kwam vorige week uit met zijn nieuwe single You're Like the Sun.
1: Deze man werkte trouwens ook samen met onder andere Jan Rot. Dus hij werkte samen met onder andere Jan Rot. En ja, nog wel meer mensen, deze Paul Lockister. En eigenlijk, ja goed, hij heeft het nummer Beatle Time geschreven voor Jan Rot onder andere. En ja, dus, hij maakt aardige platen. Hij heeft dus ook Nederlandstalige platen gemaakt en in het Engels gedaan, et cetera. Dus ja, dus, en deze is dan weer, komt van het album Echoes of Abbey Road af. En daar staat dus dit ook wel degelijk op, dit You're Like the Sun. Weet je, ik ben blij dat het even verkoelend weer is.
0: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Ik was die hitte, was ik kwijt. En je wil dan doorgaan met een klein projectje waar ik nog mee bezig was. En dat kon ik dus niet doen, omdat het gewoon veel te warm was. En ja, het moest in mijn appartement gebeuren, maar er zit geen airco in. En als je op de één na hoogste verdieping zit, dan is het best lastig om dan toch weer die koelte te krijgen. Dus dan wil het projectje wat je eigenlijk wil afmaken, gaat al niet zo handig. Want het is gewoon te warm en je kan gewoon heel weinig doen. En zeker 's avonds later nog. En dan wil je eigenlijk wat doen. En dan kun je dat niet omdat het gewoon te warm is. Ja. Dus je kan wel wat doen, maar dan loopt het in straaltjes van je af. En hetgene wat ik wil doen mag niet te snel drogen, zeg maar. Want als het dan te snel droogt, dan ben je net klaar. Dan denk je dat je klaar bent en dan is... Oh, ik moet al... Is al droog. Word je niet vrolijk van. Nee, in mijn ogen dan. Dus ja, dus ik ben blij met een beetje de afkoeling dat ik nou eventjes dingen kan afmaken die ik eigenlijk had moeten afmaken. Tenminste, ja. Voor mezelf dan. Ja, hou me ten goede.
0: Ja,
1: zo voor mezelf. Dus ja.
0: Maar het is inderdaad wel even lekker dat het nou wat frisser is.
1: Dat sowieso.
0: 31 graden is ook heel warm, hè? 34 zelfs is het geweest.
1: Ja, en dan moet je rekening houden dat het 's nachts bij mij in mijn appartement soms ook nog die temperatuur was. Dus ja, word je niet vrolijk van.
0: Nee, dat klopt.
1: Ja. Dus ja.
0: Maar goed, we komen nu komende week deze temperatuur. Dus ja, is wel lekker.
1: Vind ik ook. Ja. Dus hoog nodig tijd om weer wat muziek te gaan draaien trouwens. Je hoort zometeen het nieuwe van Blanks, maar eerst de andere, oftewel... Jay Caruso?
0: Ja.
1: En Walter G. This is From East to West.

0: De Zin was dit van de nieuwe single van Blanks. Al wel, nieuw.
1: Blank.
0: Vorige maand kwam die uit.
1: Basin, dus, ja, van
0: nee, 2 maanden geleden trouwens al.
1: Ja, want jij hebt een andere nieuwe single, die heb je niet gepakt toevallig. Maar zit een. Er is een nieuwere single uit. Het was Mr. Sunshine. Mm. En je hebt deze. En deze, die is van de week 27. Dus die kan helemaal niet. Het is net nieuw. Week 27. We zitten in week 28, André.
0: Ja.
1: Week 29. Dus die komt helemaal niet van vorige maand. Deze single.
0: Dus in.
1: Ja, die komt
0: van 29-5 is die verschenen.
1: Nou, nee. Er staat hierop dat die verschenen is in week 27.
0: Ja, dat klopt. Nee, maar dat op die pluggen, dat klopt niet altijd.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar.
0: Sommige releases die... Die worden wel eens later geplaatst.
1: Ja. Nee, dat is waar. Ja. Maar goed, maar deze single komt wel van zijn album af. En hij had ook Mr. Sunshine. Die vind ik trouwens leuker als deze. Nog. Dat is even een persoonlijk iets.
0: Ga je volgende week wel.
1: Vonden we straks nog meer nieuwe muziek, maar dan een andere soorten nieuwe muziek. En, want wij gaan zo meteen nog even door. Tenminste, ik wel. En nou wel een paar leuke dingetjes in de planning. Laat ik het daarop houden, in ieder geval. Ja. Maar goed, Rob de Nijs en Apel? Regenacht, regenhard. Eerst zometeen moet ik eigenlijk zeggen, even van Abel. Maar eerst deze Marco Borsato. We gaan terug naar zijn Italiaanse periode. En toen was hij eigenlijk heel goed. Dit is Un Po' Bambino.

0: Ja, die gaan er weer van tussen zijn.
1: Nou, jij wel.
0: Ja. Ja, jij blijft nog even 2 uur, hè?
1: Ja.
2: Zeker weten, zeker weten. Dus,
0: ja. Het is eigenlijk einde transmission, hè? Zo zou het eigenlijk
1: zeggen. Voor de Rozen Express, ja.
0: Dus.
1: Maar ik ga er gewoon mee door natuurlijk.
0: Ik ben er volgende week weer. En wat mij betreft tot volgende week. En veel plezier bij met Dave.
1: Ik zeg tot zo!

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstad-Delven is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Een veiligheidsmedewerker van de Deutsche Bahn is in levensgevaar. De 26-jarige kwam in actie vanwege een agressieve reiziger. Tijdens een worsteling ging door nog onduidelijke oorzaak een treindeur open, waarna de medewerker naar buiten viel. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De waarschijnlijk dronken reiziger is aangehouden. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af vanwege tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. En brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Müritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Gransin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oefenterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door hulpdiensten en omwonenden. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

En namens mij weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More bij Rozen Radio. Met daarbij waarbij ik al een verzoekje heb binnengekregen. Dus dat sowieso. En natuurlijk zitten te luisteren. Jolanda zit te luisteren. Linda zit te luisteren. Ik weet dat Lovette en Karel zitten te luisteren. En wie weet nog wel meerdere mensen. Dus mocht je nog een verzoekplaat hebben, geef hem even aan me door. En ik draai met plezier voor je. We begonnen met een nummer uit 1979. Susie Quattro en She's in Love With You. De echte glam rock. En ik heb altijd gehad bij haar zoiets van bij Susie Quattro dat zij de eerste rock chick was. Ja, zo zou je dat wel kunnen zeggen, denk ik. Maakt het wel lekker. Maar goed, we hebben nog meer. Nou, we hebben natuurlijk een hele hoop leuke muziek. En muziek uit allerlei jaren. En ga ze maar door. Je kan het direct niet bedenken. Als je het aan mij aanvraagt, ik ga het voor je draaien. En natuurlijk niet te vergeten hebben we ook nog twee meezingers. Rond de klok van half. Maar natuurlijk, zoals je mijn buik gewend bent, altijd als tweede plaat een nieuwe plaat. En eindelijk kan ik zeggen dat ik weer eens voor mij dan, maar dit is voor mij, hè. Een goede, knijtergoede plaat voor mij dan van Madonna heb binnengekregen. Eindelijk weer eens een. En dat is deze. Dit is een beetje de oude Madonna. Dit is Dansteria.

I Want To Break Free van Queen. Ik draaide hem voor Lovette, want die zei zo, kun je die voor mij draaien? Natuurlijk kan ik dat. Ja, geen moeite mee hoor. Je had trouwens ook nog niet te vergeten de nieuwe van Madonna. Want zo zei Adam Curry dat altijd in Nederland. Madonna en Dan Stagger. Ja, en inderdaad, Linda die zei een beetje folkachtig. Ja, dat vind ik ook. En daarom vind ik deze plaat uiteindelijk wel weer goed. Klinkt dan wat minder, ja, hoe noem je dat? Minder geforceerd. Ik vind de laatste paar platen vind ik heel donker van Madonna. En heel geforceerd klinken. En dat vind ik bij deze allemaal wat minder. En ja goed, autotuning, dat weten we bij Madonna. Die zit er gewoon in. Tijd voor nog een verzoekje dan maar. Want deze is voor Karel. Hier is Epica.

Jimmy Cliff en Lebo M. En Hakuna Matata uit hem, natuurlijk The Lion King. Hè, maar dat weet eigenlijk iedereen wel. En het wordt oorspronkelijk gezongen door Timon en Pumbaa. Maar om het goed in de hitlijst te krijgen, had Disney zoiets van, nou weet je wat we gaan doen? We vragen Jimmy Cliff en Lebo M om dit in te zingen. Nou, dat deden ze. En het werd nog een grote hit ook nog. Het werd een wereldhit om precies te zijn. Er komen allerlei verzoekjes hier binnen tussen de bedrijven door. En ik heb er nog eentje op de lijst staan. Trouwens, je hoorde Epica daarvoor. En Epica is natuurlijk een rockband. Hoe kun je het eigenlijk zeggen? Gothic rock, zeg maar. Een beetje nogal dark. En ook wel weer symfonische rock. Nou ja, goed. Waar kun je ze onder scharen? Onder de bands van Floor Jansen bijvoorbeeld. En Within Temptation. En daar kun je Epica ook een beetje neerzetten. Alleen, dit is The Ghost in Me. En dat was een samenwerking met de Efteling. Want ze deden het op het nummer Dans Macabre. En dat brachten ze zo op die manier uit. Dus ja, dat eventjes tussen de bedrijven door. En Neolanda heet eigenlijk Simone Simons. En niet Sarah Brightman, maar het heeft de... Ja, de stemmen komen wel overeen, hoor. Als je een overzoekplaat hebt, geef hem even door, want ik had er nog eentje klaar liggen. Dus, en dat was deze. Dit doet een beetje denken aan Johnny Cash. Maar ik ga hem even opnieuw instarten, want dat kan niet, heeft dit. Van Halen heb ik het over. Dit is Ice Cream Man. Oeh, dat is ook wel lekker eigenlijk, hoor, een ice cream. Ja.

Ik dacht, ik kan niet gelijk daar een Nederlandstalig al achter doen. Ik wil het eventjes wat relaxter maken. Any Dream Will Do uit Joseph and His Amazing Technicolor Coat Musical. Kwam die vandaan, Jason Donovan hoor je. En daarvoor ook nog Ice Cream Man door Van Halen. En Karel die reageerde met Dave's Got Something For You. Heb je een ijsje voor mij? Ja, dan had ik bijna kunnen draaien. Heb je een ijsje voor mij? Had ook gekund, ja. Het past helemaal niet, het klopt helemaal niet die tekst, maar daar moet je niet op letten bij mij. Dat is wel eens vaker zo. Goed, het is ook nog tijd voor die twee meezingers. Ja, en dan als je daar straks dat één hebt gehad, kun je ook net zo goed de B-kant draaien van die single. Hè? Ja, Bassie en Adriaan.

Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af wie je dan aan de lijn hebt. Maar toch, K3 Oriental in Romeo. En ik zie al gelijk, krijg ik een dansend poppetje bij Jolanda. Want Jolanda die vindt het altijd heel leuk als ik ook dit soort dingetjes voor je draai. Dus ja, dat maakt het leuk. Jolanda, ik ben altijd heel blij als je dat dansende... Ja, wat is het eigenlijk? Een dansend poesje of hondje? Of ja, het kan alle kanten uit. Ja. Als we dan toch met dames dingetjes bezig zijn, ja, dan moeten we ook deze maar doen. Hè? Dacht ik zo, ja. Ik wilde eigenlijk die andere plaat eerst draaien, maar ik ga toch eerst even deze doen. Ja, nee. Ik ga er eerst deze doen. Ik had er nog eentje klaar liggen, maar die komt hier achteraan. Want deze past natuurlijk perfect beter bij K3. De K3 uit Engeland zou je kunnen zeggen. Alleen toen waren het met z'n vijven. Ach ja. Girl bands. Dit is Spice Girls.

Ik vind het zo jammer dat dit in Nederland nooit een hit is geworden voor deze dame. Ik had hem uit Engeland meegenomen in de tijd, Lorraine Kado. En I was made to love you. En je zou bijna denken dat het I was made for loving you baby is. Maar inderdaad waar, maar dit is zo'n lekkere single geweest. En helaas is het nooit een hit voor haar geworden. Ik bracht hem mee uit Engeland, wat ik al zei. En ik heb hem echt veel gedraaid, in 1993 zelfs. En ik vind het zo jammer dat het nooit een hit is geworden voor haar ook in Nederland. Want echt zo'n lekkere nummer dit. En daarvoor ook nog de Spice Girls en Spice Up Your Life. Lovetti zegt, oh, dat is lang geleden. En toen kreeg ze er gelijk achteraan, dan heb ik nog een verzoekje voor jou. Toen dacht ik, nou krijg ik een Spice Girls verzoekje of zo. Maar nee hoor, geen Spice Girls verzoekje. Wel dit, Kinderen voor Kinderen.

The Backstreet Boys and Everybody. Oftewel, We've Got It Going On. Stiekem heb ik hem gedraaid voor Lovette, want ik weet dat ze fan is geweest van The Backstreet Boys. Vraag ik me toch wel af welke dat ze dan het knapste vond van al die Backstreet Boys. Maar dat is even te zijn hoor. Ik ben daar wel benieuwd. Er zit ook nog iemand het huis aan het poetsen, maar dat mocht ik niet vertellen. Dus bij deze ga ik dat niet vertellen wie er is. En ik heb nog even zoekje tot aan het nieuws en daarna ben ik vlug weer terug. Deze nog tot aan het nieuws. En straks nog meer verzoekjes hoor. Komen er nog allemaal aan. Deze is voor Linda tot aan het nieuws.

0: En dan moeten we toch echt op naar het nieuws, hoor. Ja.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Er zijn nog twee personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. Twee mannen werden gisteren al opgepakt. Eén persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog twee arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. Het is druk op de wegen naar Zuid-Europese vakantiebestemmingen. Op bekende knelpunten in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië staan lange files. Volgens de ANWB lopen de vertragingen op sommige routes op tot enkele uren. Vooral rond de Gotthardtunnel, de A7 in Frankrijk en de A8 in Duitsland is veel oponthoud vanwege vakantieverkeer. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstad-Delven is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af vanwege tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

deze hoogte die kan ik gerust halen hoor. De Time Bandits in Nederland in de jaren 80 waren ze heel populair. En dit was een grote hit voor hen. Volgens mij ook in België en in Duitsland weet ik het. Sterker nog, in Amerika hadden ze zelfs een aantal kleine heertjes. De Time Bandits is uit Nederland en Elidus Hidding was de man achter deze plaat. En ja, zo lekker is deze plaat ook. Als tweede in deze aflevering van natuurlijk het tweede uur inderdaad. Zo, Saturday's Music hem hoort heeft. Hallo. Ik heb een hele hoop dingetjes. Ik heb nog een verzoekplaatje liggen voor Linda, die vroeg daarnet een nummer af van Meteor. Ga ik voor je draaien. En gaat eraan komen. En natuurlijk nog heel veel meer. Maar goed, welkom terug. En je weet het, de tweede is altijd een nieuwe plaat. Ik kon alleen niet kiezen, dus ik ga eventjes twee nieuwe achter elkaar draaien. Eerst de nieuwe van Bruno Mars. Maar eigenlijk is die nieuw. Het staat op zijn laatste album, maar dat album is ook alweer een tijdje uit. Dus alsof je het dan nieuw moet noemen. Ach ja. Dit is On My Soul. En zometeen Park. En Stay With Me Tonight. Maar eerst is deze van Bruno Mars. Nou is mijn...

Zo, dat einde is ook zo lekker van deze plaat. Park, met een Q wel te verstaan, hoor je. Stay With Me Tonight, het is hun nieuwe single. En daarvoor ook nog de nieuwe single van Bruno Mars, die eigenlijk niet helemaal nieuw is, hè. Nee, hij is niet helemaal nieuw meer. Goed, maar ik had nog een verzoekje liggen. Linda, hij is voor jou. Hier is Flemming en Meteor.

Deze man maakte meerdere platen, maar het was eigenlijk zijn enige heet Andrea. Hoe kun je jezelf Andrea noemen, terwijl je eigenlijk een man bent? En dan, ja, dat klinkt heel bijzonder. Zouden er toen al non-binaire zijn geweest? Het zou kunnen natuurlijk, dat deze Andrea non-binair was. Ja, deze man die, het is echt een man hoor, zonder gekheid. En ja goed, ik vind dit zo grappig en zo lekker om in elkaar gezet. Andrea, I'm a Lover hoor die ook nog. En inderdaad, dat dingetje wat ervoor zit, is een compleet soort mix voor mij gemaakt. Dat was in de tijd, dat heb ik ooit een keer met nota bene nog met band gedaan. Dus ik zat met allemaal bandjes aan elkaar te plakken en te knippen en dat te doen. Dus, en dan had je hele korte stukjes en die moesten dat aan elkaar. En dan had je nog een tape ertussen zitten. Dat is begin jaren 90 geweest. Nou ja, niet begin jaren 90, midden jaren 90 geweest. En later heb ik er nog wat aangeknutseld. Want toen kwamen er nog wat meer platen bij. En ja goed, en toen kraat je dus allerlei dingen door elkaar. Dus ik vond het leuk. Wat ik nu nog kan met band, ik denk het niet meer. Met de computer is toch een stukje makkelijker. Ah, nou, van het hele drukke hoorde je ook nog Flemmen en Meteor, niet nodig. Gaan we het nou even wat relaxter aan doen. Met Kylie en Jason. This is especially for you.

komt uit de jaren 90, maar het is compleet vergeten, deze band. No Mercy and When I Die. En dit was notabene nog een nummer 1 hit ook nog. En ik had zoiets van, we gaan het even lekker relaxen. Want een beetje rust moet er ook wel eens in zitten in een programma. En die hoorden daarvoor trouwens ook nog Kylie Minogue samen met Jason Donovan. En het ontzettend lekkere Especially For You. Ze zaten toen nog allebei in de tv-serie Neighbors in de eind jaren 80, begin jaren 90. En daarna gingen ze hun eigen weg. En uiteindelijk is Kylie natuurlijk veel populairder geworden in die zin als Jason. Terwijl ook Jason nog steeds al op de podia staat, maar veel meer in musicals. Zo, tijd voor die twee meezingers. Ja, de tekst van deze plaat, ik wil niet zeggen dat de zanger altijd een hele geweldige zanger vond, maar de tekst van deze plaat, die slaat op echt alles. Luister maar eens naar deze tekst. Die past perfect bij iedereen.

de man die een toontje lager zat in de tijd. Erik Mees, die maakte veel later ook soloplaten. Denk maar aan Zonder Jou. En deze is van nog veel later. Van een aantal jaren geleden om precies te zijn. Erik Mees hoor je dus, en In Bikini. Oorspronkelijk is het eigenlijk The Boys of Summer van Don Henley. Maar ja goed, dit is ook zo'n plaatje wat eigenlijk als je de tekst beluistert, dat gewoon heel lekker goed gedaan is. En deze versie is echt goed gedaan, vind ik. Want het is eigenlijk een cover, wat ik al zei. Maar hij heeft hem echt mooi gedaan, Erik Mees. Eerlijk is eerlijk. En daarvoor Jan ten Hopen met een tekst die eigenlijk slaat op iedereen. Want jij bent gewoon wie je bent. Jij bent alles. En dat is eigenlijk is het wel waar. Eigenlijk is het wel een beetje waar. Ik ga even iets draaien voor Jolanda, want ze had het over Andrea Bocelli. Nou, bij deze dan.

Zo, gooi het er maar eens even uit. Andrea Bocelli samen met Marco Borsato in dit geval. En dit nummer, het is eigenlijk een kippenvelnummer als je erover nadenkt. Want het is ontzettend mooi. Because We Believe heet het. En ik had zoiets van, Jolanda had het over Andrea inderdaad. En toen zei ze, Andrea Bocelli heb je toch? Ja, dat is eigenlijk waar. Die heet ook Andrea. Dus ja, maar ik vind het nog steeds een beetje een meisjesnaam. Maar ja, goed, dat is persoonlijk bij mij. Maar je had gelijk, Andrea Bocelli ook. Die heeft ook die naam. En dat is wel... Dat is het. Ja, daar had ik even niet over nagedacht toen op dat moment. Nee, geef het toe. ik had zoiets van, ik wil het even laten oppompen en ik wil het even omhoog brengen. Ik wil even een tempo erin maken. Met deze nu.

vind het wel leuk als je de gesprekken komen en dat is heel grappig. Oké, maar maakten ze die herrie zelf? Ja, die maakten ze zelf, ja, deze dame. Dus moet ik even bijzeggen, dat zegt Marita die in dit geval. En die maakten ze zelf, ja. Ja. Maar even terugkomend op het lijstje, want ik draaide daarvoor Leila Kay. En ik wil je even wat laten horen van Leila Kay, want ik had het daarnet erover dat het zo was. Ja, ja. Let even op, want ook dit maakte Leila Kay. Die er net hoorde met Open Sesame. Nou ja, draaien we ook nog even voordat we naar de echte herrie toe gaan. Want direct gaan we naar de rockmuziek. Maar dit was echt de powerpop. Let maar eens op. Dit is Sapla Puma door Leila Kay.

je weet toch nooit wat je bij mij kunt verwachten in dit programma. En we hadden het even over Lila K inderdaad. Nou moet ik toegeven, ik vind Lila K wel... Hey, ik vind echt Open Sesame vind ik heel lekker. Maar ik vind deze eigenlijk ook wel leuk. Het is een rare plaat. Het is een raar nummer eigenlijk van de ene kant. Maar van de andere kant is het ontzettende powerpop die je hoort. En natuurlijk daarvoor ook nog Betty Boo en Doing the Do. Die hoorde je er ook nog bij, dus in het lijstje. Het kwam eigenlijk omdat we het erover hadden. Plastic Bertrand heeft het origineel opgenomen. Nou ja, dat was niet helemaal waar. De schrijver van het nummer heeft het complete nummer zelf ingezongen. Alleen Plastic Bertrand, hij vond zelf dat hij op een podium niet echt kon staan. Dus toen heeft hij het maar gegeven aan Plastic Bertrand. Die het eigenlijk helemaal zelf niet ingezongen heeft. Want dat heeft gewoon de schrijver gedaan van dat nummer. En uiteindelijk heeft Plastic Bertrand zijn naampje erop geplakt. En werd het een hit voor hem. Ja. Tijd voor om wat te rocken. Ja, dat niet te hard doen dit keer hoor. Ik doe het gewoon lekker met Status Quo. And what you're proposing. Ik word er vrolijk van, jongens.

komt hier nog een keer. Watch out the pollen. Ja. Oké.

Als laatste plaat van deze aflevering van Celebrity News Kim Horry bij Roos Radio. Aanstaande maandag ben ik er weer gewoon met Kees. En het is de bedoeling dat dinsdag er ook weer is. Ja, lekker toch. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop van Roos Radio. En nog heel veel meer natuurlijk. Dus blijf lekker luisteren. En straks ook nog Aardi. Met allemaal Nederlandstalige muziek. En nog heel veel meer. Namens mij dus. Of tot maandag, of tot dinsdag, of tot anders. Tot volgende week zaterdag. Bedankt voor het luisteren. De Puzzles. En een fijn weekend. Bye.

0: Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snel groeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Een 48-jarige Nederlander is tijdens een duikexcursie op Curaçao om het leven gekomen. Dat gebeurde bij Tugboat Beach, een populaire duikplek. Volgens de politie kreeg de man onder water complicaties. Andere duikers brachten hem naar het strand, maar hulpdiensten konden hem niet meer redden. De politie onderzoekt de toedracht. Er zijn nog twee personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. Twee mannen werden gisteren al opgepakt. Eén persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog twee arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstad-Delven is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. Een olieinstallatie van Kuwait is getroffen door Iraanse aanvallen. Volgens het staatsoliebedrijf is daarbij flinke schade ontstaan en zijn enkele mensen gewond geraakt. De locatie werd ontruimd. Iran heeft de afgelopen tijd vaker doelen in Kuwait geraakt. De Iraanse revolutionaire garde dreigt met nieuwe aanvallen op landen waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snel groeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Er zijn nog twee personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. Twee mannen werden gisteren al opgepakt. Eén persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog twee arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. Daarmee wijkt hij mogelijk af van eerdere plannen van Labour om geen nieuwe vergunningen meer uit te geven. Voorstanders wijzen op energiezekerheid en banen, terwijl klimaatactivisten waarschuwen voor de gevolgen voor het klimaat. Het podium van het Beatrix Theater in Utrecht is onder water komen te staan door een defecte sprinklerinstallatie. Daardoor raakte het decor van de musical Moulin Rouge beschadigd en kon de voorstelling van gisteren, vandaag en morgen niet doorgaan. Het is nog onzeker of de musical, die nog 2 weken zou spelen, terugkeert. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snel groeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De grootste natuurbrand van dit seizoen in Spanje is nog altijd niet onder controle, meldt ANP. Ten noorden van Zaragoza is al ruim 15.000 hectare afgebrand. 6 dorpen zijn ontruimd. Volgens de autoriteit is de brand vandaag niet verder uitgebreid. Brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur een beschermd natuurgebied bereikte. China waarschuwt het Verenigd Koninkrijk na de nationalisatie van British Steel. De Britse overheid nam het verliesleidende staalbedrijf over vanwege nationale veiligheid. Het bedrijf was in handen van een Chinees bedrijf. Peking zegt de situatie nauwlettend te volgen en maatregelen te kunnen nemen als de belangen van Chinese investeerders worden geschaad. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. Daarmee wijkt hij mogelijk af van eerdere plannen van Labour om geen nieuwe vergunningen meer uit te geven. Voorstanders wijzen op energiezekerheid en banen, terwijl klimaatactivisten waarschuwen voor de gevolgen voor het klimaat. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. En dan het weer. Opklaringen. De wind neemt wat af vanavond. Vannacht neemt de bewolking toe en kan er met name in het noordoosten een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Door het zware noodweer van 27 juni raakten naar schatting 20.000 auto's beschadigd met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. De Iraanse regering meldt minstens 50 burgerdoden na Amerikaanse luchtaanvallen tijdens de escalatie in de Golfregio. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat momenteel nog 37 patiënten in het ziekenhuis liggen, terwijl 460 mensen inmiddels zijn ontslagen. Over militaire slachtoffers is niets bekendgemaakt. Bij het Zwitserse Alpendorf Vies zijn donderdagavond 97 zwarte neusschapen omgekomen door blikseminslag in een nachtstal. 80 andere schapen overleefden de inslag. De dode dieren werden per helikopter van de bergtop Eggerhorn afgevoerd. De schapenhouder wijst op de toegenomen aanwezigheid van wolven, waardoor de dieren 's nachts binnen worden gehouden. En dan sport. Max Verstappen kwalificeerde zich zaterdag als tweede voor de Grand Prix van België, mede dankzij een slipstream van teamgenoot Isaac Hadjar. Mercedes-coureur Kimi Antonelli pakte pole position en bleef Verstappen ruim 0,3 voor. Hadjar, die een gridstraf van 30 plaatsen krijgt, gaf Verstappen in Q3 het tweemaal een tow. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.
1: Uur naar

0: gegaan.
1: Dit is Jukebox!
2: De benen van de vloer aan het spoor naar de Jukebox!
3: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè?
4: Met Arie Cohen, de

Ja, want het is weer zaterdagavond, hoogste tijd voor een programma hier bij Rozo Radio. Van 7 tot 9 uur. Jukebox met Ari. Ja, de temperaturen die zijn een beetje naar beneden gegaan. Deze week die blijft het ook nog een klein beetje zo. En dan gaan de temperaturen weer omhoog. Ja, ik vind het lekker. Ik kan er ook niks aan doen. Maar ja, de boeren, de kanalen en de rivieren die schreeuwen om regen. En dat zou ook weer goed zijn. Nogmaals een hele goede avond. Je luistert dus naar Jukebox met Ari. En we gaan gelijk beginnen met de nummer 1 van deze week.

Heerlijk geluid van Henk Dame, wordt nou niet verliefd. Ja, waarom ook niet? Kan toch helemaal geen kwaad. En toch zeker, nu het kermis is in Tilburg, ben je nog vrijgezel. Daar lopen altijd natuurlijk wel vrijgezelle vrouwen of vrijgezelle mannen voor. Ja, je weet het maar nooit. Hier is Rosalie, die is geen vrijgezel meer.

0: Ah, lijkt wel een hele oude klok.
1: Jij bent mijn allesie.
0: Je wint me op, je wint me op.
1: Ja, mijn fantasie.
0: Of gaat het over de liefde?
1: Jij bent mijn sexy, sexy.
0: Dat zal het laatste wel zijn. Ja man, was dat denk ik.

Boy van der Heijden was dat hier uit Oosterhout, onze zingende hoevenier. Wat een dag en wat een sfeer, en als we het toch over sfeer hebben. Tijdens de kermis hier in Oosterhout volgende maand, de 25 augustus, dinsdag vanaf 6 uur. De Hollandse avond op het Hatschideeplein met Jury Plezier, Morena van Rijthoven, Matthijs Koning en ook Boy van der Heijden die je dus net hoorde. Het begint om 6 uur en de disjockey is Jeroen van de Kieboom. En ik zeg heerlijk. Dit is Jukebox met Arie.

0: geduurd. Roy van Nieuwland sinds een, ik denk 2 jaar is hij bezig, heel actief. En dat brengt regelmatig een leuke single uit, zoals deze, mooiste van het stel.
1: Zomer op je radio, met alleen de beste

0: Henk Dilsen was dat op jouw zaterdagavond en Waterpas. We hebben een meneer die wil graag iets zeggen.
1: Amai.
2: Bon dieu.
1: Fasten your seatbelts. Want zometeen knetteren de speakers uit de boksen met de nieuwste feestknallen van het enfant terrible van de Nederlandstalige feestmuziek. Hier is de nieuwste feesthit van Johnny Gold.

Ja, je krijgt vanavond nog meer duetten, want het is tegenwoordig een hele rage om een duet uit te brengen met elkaar gewoon. Hè. Lekker gezellig. Senna was dat, Sven Versteeg en Vuurwerk.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: En hoe heet hij?
0: TikTok, TikTok, TikTok.
2: God, waar blijf je nou?
1: Waar blijf je nou? Ja, Donnie en Senna was dat.
3: Wat een zomer, wat een zomer. Je ziet de zon, je voelt de warmte en je hoort Rozo Radio.

Het geluid van Gisby, zijn nieuwe single misschien volgende week, dat weet je maar nooit. De wereld aan, nog een oudje. En ik vind het heel jammer dat deze kermis, dus volgende maand, niet op het Hartstikke D-plein staat. Ik heb het natuurlijk over Daantje, niet voor lief.

0: ik vind dat een heerlijk geluid hoor. Daantje uit Dordrecht. Met een oude hit van André Hazes junior. Niet voor lief en dan een veel beter tempo, vind ik zelf. Wat dacht je van deze?
1: Je m'appelle France. Hey,

De nieuwe single van Wolter Kroes was dat, Route du Soleil. Je zou denken dat het gaat over het wielrennen. Nee, gewoon lekker op vakantie. Daar hoort er natuurlijk ook bij. Laat ze maar lekker praten. Waarover? Luisteren.

De nieuwe single van José was dat een laatste, maar praten, ik doe wat ik wil. Nou, en daarover gesproken, hier is Sineke.

En toen was in één keer afgelopen. Ja, er zijn tegenwoordig hele korte plaatjes. 2 minuut 12. Ferry de Lits was dat. En Baco in Benaco. Je krijgt er gewoon dorst van. En dit is ook weer een nieuwe.

Frank van Etten. Jij bent mijn alles en Colinda, die wil een zoen. Of wil ze nou geen?

dan moet ik Engels gaan praten. Oh. De melodie van What Shall We Do in the Drunken Sailor. Ofwel Colinda, ik wil geen zoen. Oh, maar nou gaan we echt lekker dansen.

0: De nieuwe single van Yves Berensen was dat. Misschien is het tijd. Nou nee hoor, je hebt nog zeker een half uur dat je aan mij gekluisterd kan blijven luisteren.
1: De leukste programma's hoor jij bij Rozo Radio.

0: vandaan.
1: Gewoon het Oosterhout. Robert van Hemert was dat, een zandloopster. En daarachteraan, waar kom jij vandaan? Ik zat vanmiddag even naar Hart voor Muziek te kijken bij Omroep Brabant. En daar kwam deze jonge man voorbij. Hier is Jimmy Nicolai.

0: Wat ik heb begrepen is, dit is zijn derde single. Jim en Nicolai. En hey, dit moet liefde zijn.
1: Want alleen hier met jou zijn, dat is alles wat ik wil.
0: Je luistert naar Jukebox met Arie natuurlijk.
2: De leukste programma's hoor jij bij Rozo Radio.

zijn solo carrière was bijna voorbij toen hij dus een cd uitbracht. En dachten ze allemaal, nou Gordon, moet dat zo. Maar nou is hij weer helemaal terug. Gordon samen weer met Replay. En dat klinkt toch gewoon helemaal geweldig. Me Love You.

Monique Smit, hoe ze de leven strijdt al voor de optredens. Maar dan gooi ze de deur lekker dicht, lekker in de auto vol gas. En huppakee naar het ene van het andere optreden. En dat heet dus niet naar huis. Het eerste uur begonnen we eigenlijk met nummer 1 van de Oranje Top 30. Dat was natuurlijk Justin de Wild met Cheerio. Maar in de sterren.nl top 25 staat deze meneer nummer 1.

0: van jou.
1: En mijn herrie heeft ze zoals een harde breker. En ik ben dus een berichtje aan het lezen. Gewoon op het internet even. Gewoon de teletext. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland een muziekopleiding volgen, komen uit Nederland. Hun aandeel in het 20 jaar is gedaald van 52% naar 22%. Dat blijkt uit de cijfers die de NOS heeft opgehaald. Dat is best wel triest, vind ik. Ja. We hebben zoveel talent. Ga lekker naar het conservatorium. Ga lekker naar de muziekscholen. Maar het komt natuurlijk ook omdat er heel veel bezuinigd wordt op de muziekscholen. Vandaar dat slechte aantal. Oh. Je wilt er gewoon blijven zingen of in een bandje spelen.
2: Omdat het niet waar is.
1: Ja, dat wil je toch?
2: We zijn weer terug.
1: Toch zeker in Nederland. Je hoort de Emma Heester zijn hard.

0: Ja, dat was ik 2 uur lang van 7 tot 9 uur tot hier bij Rozo Radio. Jukebox met Arie. En het zit er helaas alweer op. Nog een heel fijn weekend. Maak er wat leuks van. En ik zeg misschien tot maandag van 1 tot 3 uur het programma In de Mood met Mieke. Misschien op de woensdag 60 jaar platenkast met Nout. En voor mij betreft tot volgende week.
1: Onze student aan conservatoria daalde in 20 jaar van 52 naar 22%. Dat blijkt uit cijfers van Duo. Van de 9 Nederlandse hogescholen voor hoger muziekonderwijs bieden er 7 een masteropleiding tot uitvoerend muzikus aan. Daarvan komt inmiddels 78% van de studenten uit het buitenland. Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorinchem vanmiddag gesloten voor vrachtverkeer. Onderzoek wijst uit dat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan aangenomen, waardoor stalen platen onder hoge druk kunnen vervormen. Dit kan de constructieve veiligheid beïnvloeden. Na de onderzoek duurt naar verwachting tot half augustus. Tot die tijd blijft de brug dicht voor vrachtwagens. Nederland werkt aan een verbod op import van producten uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ook al ontbreekt Europese eenstemmigheid. Het internationaal gerechtshof oordeelde in 2024 dat de nederzettingen illegaal zijn. De Raad van State is kritisch over de handhaafbaarheid omdat herkomst van producten lastig vast te stellen is. Door het zware noodweer van 27 juni raakte naar schatting 20.000 auto's beschadigd met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Een verklaring van geestelijke Mojtaba Khamenei stelt dat de handtekening van president Trump niets waard is gebleken. De raamovereenkomst van medio juni moest binnen 60 dagen tot een definitieve deal leiden. Trump noemde de overeenkomsten eerder al voorbij. Achter het freelance platform ProLinker gaat volgens onderzoek van het AD een zipconomie, een schimmige praktijkschuil. Amsterdamse ondernemer Niels van der Es toont een luxe leven, maar kampt in werkelijkheid met een persoonlijk faillissement van 6 ton schuld. Tientallen freelancers werden niet betaald en abonnementsgeld werd ook onterecht afgeschreven. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar van 52 naar 22%. Dat blijkt uit cijfers van Duo. Van de 9 Nederlandse hogescholen voor hoger muziekonderwijs bieden er 7 een masteropleiding tot uitvoerend muzikus aan. Daarvan komt inmiddels 78% van de studenten uit het buitenland. Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorinchem vanmiddag gesloten voor vrachtverkeer. Onderzoek wijst uit dat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan aangenomen, waardoor stalen platen onder hoge druk kunnen vervormen. Dit kan de constructieve veiligheid beïnvloeden. Na de onderzoek duurt naar verwachting tot half augustus. Tot die tijd blijft de brug dicht voor vrachtwagens. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.

Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

stokers, omdat die van de eerste dag, toen we maar net de pier uit waren, al zeeziek in het fokselen lag. En met jenever en citroenen werd hij weer op de been gebracht, want zieke zeelui zijn.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Een verklaring van geestelijke Mojtaba Khamenei stelt dat de handtekening van president Trump niets waard is gebleken. De raamovereenkomst van medio juni moest binnen 60 dagen tot een definitieve deal leiden. Trump noemde de overeenkomsten eerder al voorbij. Achter het freelance platform ProLinker gaat volgens onderzoek van het AD een zipconomie, een schimmige praktijk, schuil. Amsterdamse ondernemer Niels van der Es toont een luxe leven, maar kampt in werkelijkheid met een persoonlijk faillissement van 6 ton schuld. Tientallen freelancers werden niet betaald en abonnementsgeld werd ook onterecht afgeschreven. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar van 52 naar 22%. Dat blijkt uit cijfers van Duo. Van de 9 Nederlandse hogescholen voor hoger muziekonderwijs bieden er 7 een masteropleiding tot uitvoerend muzikus aan. Daarvan komt inmiddels 78% van de studenten uit het buitenland. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Een verklaring van geestelijke Mojaba Khamenei stelt dat de handtekening van president Trump niets waard is gebleken. De raamovereenkomst van medio juni moest binnen 60 dagen tot een definitieve deal leiden. Trump noemde de overeenkomsten eerder al voorbij. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: ben ik hier bij de burgerlijke stand. Ik heb een zoon gekregen die ik aan wou geven. Ik weet niet hoe het moet, ik ben een vreemde in dit land.
1: Kom geen paniek meneer, dat regel ik wel even. Naam van de moeder?
0: Maria.
1: Gehuwd?
0: Nee, juffrouw, maar het kind zou Jezus moeten heten.
1: Wanneer geboren?
0: Middernacht.
1: U bent de vader?

wanneer een vrouw zich mag vergeten. De rok omhoog, de ogen dicht, alleen. Geef ons om te beginnen wat te vreten. Praten kan later,

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na